John Farnham, You're the Voice. De waanzinnige tekst je liever in One Day in Your Life. Als dat je Justin Timberlake, dan luister ze in je in deur en klokken heel.